man die ene maakt me altijd sterk. Ik ken alleen die ene kaya man die ene maakt me altijd sterk. Sweet Stella Ganga. Sweet Stella Ganga.

0: Huh? Waar de fuck is hij? Waar de fuck gaan? Hé, hey, waar was die afterparty?
1: Kijk, fuck jou.